Dag. Ja, wie zijn tandenbomen verkloppen? Is zijn al een menge die daar staan hast, ne? Aan bomen, meine ich. Also jedenfalls für Heiligabend. Wie möge das sein? 300? Alles Fichte, wa? Ja. Laufen nicht, die Scheißdinger.